0: steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of 1 die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht

0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Show.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

Confession of the Groom.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
11: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten.

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korinthe 10, vers 13.

Laat mij de Heer Jezus echt kennen. Hemelse Vader, dat vraag ik u vandaag. Laat mij niet over mijn eigen lot beslissen. U kent mijn zwakheden. Laat uw licht schijnen in mijn leven en maak mij sterk in Christus Jezus.

Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Hebreeën 2, vers 18.

Vader in de hemel, help me begrijpen waarom u zoveel moeilijke dingen in mijn leven geeft. Laat mij de beproeving goed doorstaan. Toon mij uw bedoeling daarmee. Geef dat ook teleurstellingen winst worden.

Heere mijn God, ik leg mijn schuld elke dag voor u neer. We doen zoveel verkeerd, maar door geloof in het verzoenende bloed van Jezus Christus, mogen we weten dat u ons wil vergeven in Jezus' naam. Zijn bloed reinigt en heiligt en maakt vrij. Dank u wel, Heer.

Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt uw strijd tegen de zonde, uw leven nog niet op het spel gezet. Hebreeën 12, vers 3 en 4.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en hem welgevallig is. Romeinen 12, vers 2. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods onmisbare liefde toe, zijn vrede in uw hart en heel graag tot de volgende keer.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. Lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebruggen, Reewijkdorp, Reewijkbrug. En ook de luisteraars van de Gouwestad Kerk in de Buurt heten we hartelijk welkom. Kerkplein 15. En mocht u deze uitzending beluisteren via internet, hartelijk welkom. Waar u ook bent in deze wereld, Kerkplein 15 is er deze morgen ook voor u. En vanmorgen om 9:30 schakelen we over naar de Dorpskerk hier in Bodegraven om daar een dienst te gaan luisteren. Om 11:00 kijken we naar een rondje mannenkoren en om 11:45 kijken we even naar de kerkelijke agenda of nog iets te doen en te beleven is in de komende weken hier in Bodegraven en of omstreken. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie, samenstelling Erik de Gier. Ja, en het is alweer 7 juni, de tijd gaat snel. De langst kortste dag komt eraan en dan gaan we al richting kerst. Dat is even om het plaats te bepalen vanmorgen. Nou, laten we beginnen met een mooi lied. We beginnen te luisteren naar Remco Hackert met God wijst mij een weg.

Dat was de kracht van uw liefde. Voor de mensen die wat later ingeschakeld hebben, een hartelijk goedemorgen. Dit is Kerkplein 15. Mijn naam is Erik de Gier. We zijn bij u tot 12 uur vanmorgen. Om 9:30 gaan we overschakelen naar de dorpskerk hier in Bodegraven. Naar een dienst die geleid wordt door dominee P. Nagel uit Vlaardingen. En tot die tijd en uiteraard na die tijd haat muziek. We gaan door met Psalm Project. Witter dan sneeuw.

Dit is Kerkplein 15 op deze 7e juni 2026. We gaan straks over naar een dienst die geleid wordt door dominee Nagel in de Dorpskerk in Bodegraven. En we heeft kunnen luisteren naar diverse muziek. The Oasis Chorale met Bless the Lord My Soul. Daarvoor Martin Mans met Ik wandel in het licht met Jezus. En daarvoor lied Abba Vader. Volgens mij heb ik al contact met Dorpskerk. Ja, ze zijn niet begonnen. We gaan nog even luisteren naar muziek. En zonder verdere mededeling schakelen we zo naadloos over naar de Dorpskerk hier in Bodegraven. Ik wens u een fijne dienst.

Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom hier in de Dorpskerk. En ook welkom aan alle die thuis via kerkradio of internet deze dienst meebeleven. Ook welkom aan de luisteraars van Kerkplein 15. Vanmorgen gaat dominee Nagel uit Vlaardingen voor. En ik heb voor u de volgende afkondigingen. De kerkrentmeesters delen u mee dat de gemeenteavond van 15 juni geen doorgang kan vinden en zal worden verplaatst naar medio september. Op dit moment is er nog te weinig informatie om een gemeenteavond te organiseren, vanwege nog de lopende vergunningsprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in Scipio en in Kerkklanken. De kerkenraad van wijkgemeente 1 nodigt zijn leden uit voor een gemeenteavond op maandag 22 juni om 8 uur in het Anker. Op deze avond zal het voorgenomen besluit tot het samenvoegen van de beide wijken worden toegelicht. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en als u wilt ook uw zienswijze kenbaar te maken. Meer info, informatie vindt u in Scipio en Kerkklanken. De kerkraad van wijkgemeente 2 nodigt de leden uit voor een wijkavond op donderdag 25 juni in het Anker. Deze avond zal het voorgenomen besluit om bij de kerkenraden samen te voegen worden toegelicht. Meer informatie vindt u in Kerkklanken en Scipio. Na de dienst is er een wijkontmoeting voor gasten en leden uit de wijk Broekvelde. Hartelijk welkom in het Anker. En hier in de kerk is na de dienst de gezinsprijs. Ook daar van harte welkom. Na de dienst is er eerst gelegenheid voor koffie en thee in het koor. En daarna begint de gezinsprijs. Verder wijzen we u graag op de diverse activiteiten die komend weekend worden georganiseerd. Voor en door gemeenteleden. De talentenveiling, de autowasactie, de mannenochtend en het cyclingdinner. Laten we als gemeente ook daar onze betrokkenheid laten merken. Ook dat staat toegelicht in Kerkklanken en Scipio. De collectes in deze dienst. De eerste collecte is een diaconale collecte voor de ZOA. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de collecte bij de uitgang is voor het pastoraat. En voor de volgende afkondiging vraag ik u te gaan staan en te blijven staan tot foto mijn groet. Op 5 juni is overleden Sarah van Dijk Kortland in de leeftijd van 74 jaar. We condoleren haar man, de kinderen en kleinkinderen van harte met dit verlies en wensen hen Gods troost toe. Laten we zuster van Dijk gedenken in een moment van stilte.

Gemeente, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Gemeente, de psalm die we nu gaan zingen, psalm 22 in de oude berijming, heeft een klein beetje een persoonlijk tintje. Want we zijn hier vanmorgen samen in de kerk waarin ik zelf ooit gedoopt ben, belijdenis heb gedaan en ben bevestigd tot predikant en uitgezonden als zendingspredikant. De kerk en gemeente waardoor mijn ouders en grootouders het geloof hebben doorgegeven. In psalm 22 heeft de dichter het over zijn vaders, zijn voorvaders en over zijn moeder. In vers 2 klinken de woorden: op u stond vast der vaderen betrouwen. En in vers 5 over zijn moeder, die hem van de moederschoot af heeft leren vertrouwen op God. Hier hebben zij geleerd op God te vertrouwen. God werkt vaak door de bedding van de voorgeslachten heen. En dat geldt ook voor velen van u die hier vanmorgen aanwezig bent. God werkt door van generatie op generatie. Maar niet alleen. Anders zou hij alleen maar een God zijn van onze familietradities. Uiteindelijk is hij de God van ieder mens die op zijn naam vertrouwt. Zingen wij psalm 22 vers 2 en 5 in de oude berijming.

In antwoord op de lezing van de wet zingen we uit weerklank Psalm 51, vers 2 en 5. Want tegen u alleen heb ik gezondigd. Stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht en de beloften van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Dat wil zeggen een God die ijvert voor zijn eigen eer. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, zomaar, inhoudsloos. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de kern van deze geboden aangegeven toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw verstand en al de kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Ik kijk even naar de kinderen vanmorgen. De jongens en meisjes, fijn dat jullie er ook zijn. Ik heb iets meegenomen. En dat is dit. Kunnen jullie dat zien, wat dit is? Ja, jullie maken er denk ik niet zo vaak meer gebruik van. Dit is een envelop. En wat doe je in een envelop? Iemand die dat weet, wat doe je in een envelop? Jij weet het. Een brief? Een kaart. Een kaart of een brief doe je in een envelop. En dat doe je aan hem in de brievenbus. En dan wordt die opgestuurd naar degene die die brief moet krijgen en lezen. Nou, weet je wat er op deze envelop staat? Brief voor de gemeente van Christus in Bodegraven. Nou, dat zijn wij toch? Dus dan zullen we die maar openmaken. Ik ga eens kijken wat erin zit. En inderdaad, er zit een brief in. Zal ik eens voorlezen wat erop staat? Brief van Jezus Christus voor de gemeente in Bodegraven. Nou, dat is een hele bijzondere brief. Dat is een brief van Jezus Christus voor de gemeente van Christus hier. En denk je dat het dan belangrijk is? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want wij zijn de gemeente van Christus. Hij is onze Heer, de opgestane Heer. Wij zijn van Hem. Dus als Hij ons iets schrijft, dan is dat heel belangrijk om naar te luisteren en ons dat ter harte te nemen. Dan zal ik dan eens lezen wat er verder in staat. Ik zal die brief eens open doen. Er staat: lees Openbaring 1 vers 11. Nou, dat ga ik dan maar gauw doen. Dat ga ik eens opzoeken. Openbaring 1 vers 11. Wat zal daar staan? Dat is iets wat ik vanmorgen aan jullie, aan ons voor moet lezen. Nou, daar staat dit. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Dat gaat over Christus. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Oh, maar daar staat Bodegraven toch niet bij? Nee, dus dit is eigenlijk niet voor Bodegraven bedoeld. Niet voor ons. Nou, wacht eens. Dat gaat misschien toch een beetje erg snel. Want er staat hier: stuur die brief naar de 7 gemeenten in Azië. Waarom alleen naar die 7 gemeenten? Want er waren daar nog meer gemeenten. Ook Mileten en Troas en Hierapolis. Dan hebben we al 10 gemeenten. Waarom alleen die 7? Nou, dat wil ik jullie uitleggen. 7 is in de Bijbel, en helemaal in het Bijbelboek Openbaring, een symbolisch getal. Een getal met een dieper, een extra betekenis, zeg maar. Want 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. De 7 gemeenten, dat betekent dan eigenlijk de hele kerk. Alle gemeenten die er zijn. En niet alleen hier en nu, maar ook als er later en ergens anders nog meer gemeenten bijeenkomen. Ja, en dan is wat Johannes hier moet opschrijven toch ook een beetje voor ons. Een heel beetje zelfs. En als we straks in Openbaring een van die 7 brieven gaan lezen, dan is dat een brief van Jezus Christus, de opgestane paasvorst, de levende, die ook geschreven is voor ons hier en nu in Bodegraven. Toen heeft hij al aan ons hier en nu gedacht. Dat is dus heel belangrijk. Laten we er dan straks ook maar heel goed naar gaan luisteren. We zingen eerst samen met jullie het kinderlied, Weerklank lied 195. Laten we dat 2 keer zingen. Heilige Geest van God,
Vul opnieuw mijn hart.

Laten wij bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel. Wij danken u dat u uw Heilige Geest gegeven hebt aan uw kerk, aan de gemeente. Dat mochten we op het Pinksterfeest vieren en gedenken. Dat u in uw gemeente woont. Dat u in onze harten woont. Om ons het geloof te geven dat onze zonden vergeven zijn door Jezus Christus. En dat wij uw kinderen zijn. Dat u ons vernieuwt naar het beeld van Jezus Christus. Dat u de verbinding legt met uzelf en met elkaar. Dat u ons in alle waarheid leidt. Dat u ons vervult met de blijdschap van de kinderen van God. Dat u ons levende getuigen maakt van Jezus Christus. Wat een bijzondere geestelijke geschenken allemaal. En daarom loven en prijzen wij uw naam. U bent zo dichtbij. En wij mogen zo vol zijn van u. Daar kunnen we niet over uit. Uw naam zij geprezen. Maar tegelijk voelen we ons er vaak zo ver vanaf. Dan voelen we ons zo leeg, zo alleen, zo doods en oppervlakkig. Zo zelfgenoegzaam, zo egoïstisch. Dan vragen we ons af, waar bent u toch in ons leven, in deze wereld en in onze gemeente? We hebben het zo nodig dat het steeds opnieuw Pinksteren wordt. En we opnieuw worden vervuld met uw Heilige Geest. Want dat is er niet vanzelf. Er staat zoveel voor in de weg. Onze zonden en schuld. De aanklachten van ons eigen hart. De verleidingen van de wereld. De beslommeringen van het leven. Nee, het is voor ons niet maakbaar of te organiseren. Wij hebben het niet in eigen hand. Wij beschikken niet over uw geest. Wij kunnen het alleen van u ontvangen. En daarom komen we ermee in gebed tot u. Vervul opnieuw ons hart. Maar dat doen we dan ook vol verwachting. Want het is vol belofte. Het is immers Pinksteren geweest. U hebt uw geest uitgestort op uw gemeente. En dan mag er iets verwacht worden van de vervulling met uw geest. Van het leven uit de vergeving. Van het leven in de vernieuwing. Van een leven in blijdschap en gerichtheid op de Heer Jezus. Vul ons opnieuw. En dan danken wij u voor de geest die levend maakt. Dan danken wij u voor uw belofte en dat die voor ons is en voor onze kinderen. En voor allen die op afstand staan, maar die u roept. Wij danken u voor uw Heilige Geest. En wij bidden u, maak het opnieuw Pinksteren in ons hart en in uw gemeente. Opdat wij een levende gemeente zijn, vol van de lof van u. Vol van het leven van Jezus Christus. En vol van de liefde van de Heilige Geest. Geef dat aan de ouderen en de jongeren. Geef dat aan ons hier in uw huis. En aan hen die thuis met ons verbonden zijn. Tot lof van Christus. Amen. We gaan in de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament allereerst een gedeelte uit het Evangelie van Johannes. In hoofdstuk 5, vers 19 tot en met 25. Johannes 5. Te beginnen bij vers 19. En daar horen wij het woord het evangelie als volgt. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u,
De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Tot zover de lezing uit het Evangelie. De tweede lezing is uit het Bijbelboek Openbaring. En daar lezen we een gedeelte in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. En dat is ook het gedeelte waarover het gaat in de preek. Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. Daar horen wij het profetische woord als volgt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis en in Bodegraven. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet volbevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief, en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Ter voorbereiding op de preek zingen wij het weerklanklied 199, opnieuw een gebed om de Heilige Geest. Vers 1 tot en met 4, lied 199.

Gemeente, in de preek gaat het over het gedeelte dat we hebben gelezen in Openbaring 3. Als kern daarvan lees ik met u nog een keer het eerste vers, waar het vooral gaat over de manier waarop Christus zich presenteert aan die gemeente daar. Wie hij voor hen is en wil zijn. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En als thema heb ik boven de preek gezet: de opgestane paasvorst beschikt over de geest die doden levend maakt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Bodegraven. Vorige week heeft een van uw predikanten afscheid genomen. Toen bent u ook samen geweest voor een afscheidsdienst. En dan worden er ook toespraken gehouden. En over en weer zijn de predikant toegesproken, de gemeente toegesproken, de kerkenraad heeft toegesproken. En daarbij zullen waarschijnlijk vooral ook veel lovende woorden zijn gezegd. Over de voorganger die afscheid neemt, die banden los moet laten, over u als gemeente, wat u voor hem betekend hebt en de banden die er ook, geestelijke banden die er tussen hem en u ontstaan zijn. Maar dan zal ik maar met de deur in huis vallen. De brief die de opgestane Christus vanmorgen aan zijn gemeente schrijft in Sardis is nogal confronterend, scherp. Er is nauwelijks iets positiefs te melden. Ze zijn dood en leeg. En daar worden we mee geconfronteerd. Maar het bemoedigende en hoopvolle is dat dit gezegd wordt door hem die de zeven geesten van God heeft. Dat wil zeggen, hij beschikt over de volheid van de geest. En de geest maakt nu juist levend wat dood is. En hij vervult, hij maakt vol wat leeg is. En dat is dan ook een aansporing om te luisteren naar de oproep die hij doet. Ja, het is een confronterende en scherpe kenschetsing van de gemeente. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Van de buitenkant lijkt het heel wat, maar het is schone schijn, fake. Het lijkt allemaal heel wat, maar het is dode orthodoxie. Het leven is eruit, de kracht is eraf. Er zit zo weinig leven of vuur in het geloof. En ook het overige dreigt te sterven. Het gevaar dreigt dat het niet beter, maar erger wordt. Dat anderen door datzelfde virus worden aangestoken. Als het ergens een dode boel is, dan ontneemt dat ook anderen het enthousiasme om zich in te zetten en krijg je soms het gevoel te trekken aan een dood paard. En daarbij komt dat Christus van de gemeente zegt dat hij hun werken niet vol heeft bevonden voor God. Ze zijn te licht bevonden. Voldoen niet aan de maat van Gods liefde. Hun werken zijn lege vormen geworden. Het is een scherpe brief, een confronterende analyse, ontmaskerend. Gelukkig zijn er wel een paar, enkele personen, zegt vers 4, bij wie het anders is, bij wie de geestelijke doodsheid en leegte er niet zijn. Maar ook zij dreigen hun liefde, hun enthousiasme, hun geestelijk leven, hun levende geloof te verliezen. Nee, het staat er niet zo mooi voor met de gemeente. En zo kan het voor ons misschien ook wel eens voelen. Wat betreft uw eigen geloof misschien. Het is allemaal zo dor en dood. Zo leeg en vermoeiend. U zet u wel in en u doet uw best wel. Maar het leven lijkt eruit. Zingen, bidden, Bijbel lezen, naar de kerk gaan. Het moet soms meer dan dat u er zin in heeft.
En bij de voorbereiding van de viering van het heilige avondmaal komt dat allemaal nog eens sterker op ons af. Hoe staat het ervoor met mijn geloof? En ook wat de gemeente betreft kan het soms zo voelen. Het gaat soms zo moeizaam. In veel plaatsen trekken jonge mensen weg. Is er weinig groei? Het valt niet mee om ambtsdragers te vinden. Is er nog omzien naar elkaar? Het enthousiasme kan weg zijn. Is er nog toekomst voor de gemeente? Het voelt soms als trekken aan een dood paard. En hoe hou je dat dan vol? Hoe blijf je enthousiast en betrokken? Dat kan ons allemaal wel eens benauwen. Gelukkig, ze zijn er. En er kunnen bemoedigende voorbeelden genoemd worden van inzet en enthousiasme, van een nieuwe wending, van een nieuw initiatief, van trouwe volharding. Maar om nou te zeggen dat het over het geheel genomen zo is, dat is toch te veel. Ja, als dat zo is, dan dienen we dat ook eerlijk onder ogen te zien. Christus doet dat in ieder geval wel. Hij benoemt het direct. De opgestane Christus laat door deze brief aan zijn kerk weten dat zijn kerk in de wereld ook door zulke periodes zal gaan. Ook hiermee te maken zal krijgen. Met geestelijke doodsheid en dorheid. Met tijden van een leeg geloofsleven en een uitgedoofde liefde. Daarmee overkomt ons dus niet iets vreemds. De opgestane Christus heeft dat al voorzien. Laten we dat dan ook eerlijk erkennen en daarover praten. Daarmee is al zoveel bereikt. Als we er eerlijk over praten. Het herkennen en erkennen. Zonder elkaar erom te veroordelen. We gaan immers samen door zulke periodes heen. We staan ook samen bloot aan allerlei ontwikkelingen in het leven die de doodsheid en de dorheid alleen maar bevorderen. De geestdoden, de uitwerking van het opgeslokt worden door de voortdurende druk van sociale media, wat er via internet op ons afkomt. De neerslachtig makende crisis in de geopolitieke verhoudingen in de wereld op dit moment. Het is dus te verwachten in het leven van Gods kerk. En het is misschien wel de fase waar wij nu doorheen gaan met elkaar. Laten we dat dan ook met elkaar delen. Christus confronteert ons met de geestelijke dorheid en doodsheid van de gemeente en ons geloofsleven. Maar dat niet alleen. Hij wil het daar niet bij laten. Hij wil nog meer, namelijk, en dat brengt ons bij het tweede. Hij wil dat wij hem opnieuw leren kennen als de opgestane die beschikt over de volheid van de geest die levend maakt. In elk van de 7 zendbrieven in Openbaring 2 en 3 presenteert de opgestane Jezus zich met een ander aspect van wie hij is. Precies zoals de gemeente daar nodig heeft. In het eerste hoofdstuk krijgt Johannes een visioen waarin hij de opgestane paasvorst ziet in zijn koninklijke glorie en majesteit. En dat wordt beschreven in allerlei aspecten waarin dat wordt uitgedrukt. En in de 7 brieven die volgen komt in elke brief steeds één aspect daarvan terug. Uit die presentatie van, uit dat visioen van de opgestane Jezus in hoofdstuk 1. Net zoals de gemeente daar nodig heeft om hem te kennen. Wij kennen Christus dus blijkbaar nooit in één keer helemaal, in al zijn aspecten tegelijk. Dat is dus ook helemaal niet erg als
we hem niet in één keer helemaal kennen in al zijn aspecten tegelijk. En we kennen hem ook nooit voor altijd maar op één manier. Hij is elke keer weer nieuw. Zo ook voor Sardis en voor ons. Aan hen presenteert hij zich als degene die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Zeven is een symbolisch getal. Dat duidt op volheid. Hij beschikt over de volheid van de geest. De geest die levend maakt en volheid geeft. Precies dat wat Sardis en wat wij nu nodig hebben. Hij wijst hier op de betekenis van Pinksteren. Dat is nou Pinksteren. Dat Christus beschikt over de volheid van de geest die levend maakt. En daarmee komt hij zijn gemeente die doods en leeg is tegemoet. Ons dus ook. En daarom is het zo belangrijk voor ons om steeds weer bij Pinksteren bepaald te worden. Te gedenken en te vieren dat Christus beschikt over de volheid van de geest. En dat hij die geest geeft aan een gemeente die doods is. Christus beschikt daarover, niet wij. En daarom moeten we daarvoor ook steeds weer bij hem zijn. En bij hem de vervulling van de geest en een levend geloof zoeken. Hij is precies het tegenovergestelde van de gemeente. Van de gemeente wordt gezegd in het vorige hoofdstuk, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. En van Christus wordt in het vorige hoofdstuk gezegd, precies het tegenovergestelde. Ik ben dood geweest en zie, ik ben nu levend tot in alle eeuwigheid. Hij is dood geweest. Hij is in onze doodsheid en leegte gekomen. Hij heeft onze dood op zich genomen. En om ons te vervullen met zijn leven. Om ons vol te maken. Wat een genade. Daar zit iets in van die vrolijke ruil waar Maarten Luther het over heeft. Als hij het heeft over wat Christus voor ons heeft gedaan. Daar zit iets in van die ruil waar het avondmaalsformulier over spreekt. Als het gaat over de gedachtenis van Christus. Hij werd gebonden opdat wij zouden worden ontbonden. En hij is gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is veroordeeld opdat wij vrijgesproken zouden worden. Hij werd een vloek opdat wij de zegen zouden mogen ontvangen. Hij werd verlaten opdat wij nooit meer verlaten zouden zijn. Wij moeten bij hem zijn wanneer wij een geestelijk leven en wanneer wij geestelijk leven en vernieuwing zoeken. Want hij begrijpt ons daarin zo goed. Hij is zelf dood geweest. Hij heeft dat zelf allemaal moeten missen en ontberen. En daarom begrijpt hij ons daarin zo goed. Hij staat zo dicht bij ons. Hierin is hij onze middelaar, onze barmhartige hoge priester, die op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hij beschikt over de volheid van de geest. De geest in al zijn facetten. Het Nieuwe Testament spreekt over de geest in verschillende benamingen. De geest der waarheid, de geest van gebed, de geest van genade, de geest van liefde, de geest van blijdschap, de geest van kracht, de geest van Christus. Alles wat we nodig hebben voor een levend geloof en een levende gemeente is in hem en heeft Christus met Pinksteren aan zijn gemeente gegeven. Wat hier ook zo bijzonder is, dat is dat Christus die volheid van de geest verbindt met de voorgangers van de gemeente. Hij heeft de zeven geesten van God en de zeven sterren. En in hoofdstuk 1, daar heeft hij uitgelegd dat die zeven sterren
De zeven engelen van de gemeente zijn, de zeven voorgangers die deze brief moeten ontvangen en voorlezen aan de gemeente. De leidinggevenden, de ambtsdragers van de gemeente, aan wie Johannes deze brieven moet zenden. Hij verbindt de volheid van de geest met de ambtsdragers in de gemeente. Hij bezielt ze en inspireert ze. Hij geeft ze de nodige gaven. Hij leidt zijn kerk door middel van de ambtsdragers. En die mogen op hun beurt alles verwachten van de geest van Christus. Want het is immers Pinksteren geweest. Zo komt hij de gemeente tegemoet. Als degene die ambtsdragers geeft en de ambtsdragers vervult. Juist in een gemeente waar ambtsdragers worden gezocht en zo nodig zijn. En waar een nieuwe voorganger wordt gezocht. Christus geeft ze. Laten we hem erom vragen. Hier wordt aan de gemeente de weg gewezen hoe we om moeten gaan met het verkiezen van ambtsdragers en met het beroepingswerk. Hij geeft ze, dus vraag hem erom. En wat een bemoediging ook voor ambtsdragers zelf. Wij hoeven het niet van onszelf te verwachten. Het hangt niet van onszelf af of van onze prestaties. Maar hij vervult de ambtsdragers met zijn geest. Wij mogen putten uit de volheid van zijn geest. Ja, ik kan u vertellen, juist ambtsdragers weten vaak goed wat het is om dor en dood te zijn in jezelf en leeg te zijn. Ik wel althans. Ik kan niet zoveel. Maar Christus beschikt over de volheid van de geest. Hij brengt ons tot leven en vervult ons met zijn gaven om leiding te geven en zijn dienst te verrichten. Dank u wel, Jezus Christus, dat het Pinksteren is geweest. Want anders zouden we het niet kunnen. Dat is dus een hele bemoediging voor ambtsdragers. En er wordt nog iets gezegd. Over wat Jezus doet. Hij maakt onze werken vol voor God, staat er in dit gedeelte. Vol voor God. Niet voor de mensen. De mensen vinden het misschien maar niet voorstellen wat we doen als kerk en als gelovigen en waar we ons mee bezighouden. God loven en prijzen, de medemens liefhebben, de ander dienen, Bijbel lezen, naar de kerk gaan. Wat een soft gedoe allemaal. Nee, maar we doen het ook niet voor de mensen. We doen het voor God. Dat doet me denken aan dat verhaal over die koorzanger die meewerkte aan een evensong in een Anglicaanse kerk. Een avondgebed met een gezongen liturgie. Prachtig om dat mee te maken en naar te luisteren. Of om aan mee te doen. In de Nederlandse kerken worden ook steeds vaker evensongs gehouden. Een toerist die dat had meegemaakt in Engeland was er helemaal van onder de indruk. En na afloop sprak hij een van de koorzangers. En zei dat ook tegen hem, dat hij er van onder de indruk was. Wat een prachtige evensong. Maar, zei hij, vindt u het nou niet jammer dat er zo weinig kerkgangers bij aanwezig waren? Waarop de koorzanger antwoordde, maar u denkt toch zeker niet dat ik het voor de mensen doe? De lofzang gaande houden doen we niet voor de mensen, maar voor God. Wij zoeken niet mensen te behagen, maar God. En zo maakt de geest ons vol van het leven van God. Misschien zegt u ondertussen wel, ja, dat klinkt nu allemaal wel mooi. Christus beschikt over de volheid van de geest, brengt de gemeente geestelijk tot leven, geeft een levend geloof, vervult de ambtsdragers met zijn gaven. Hij geeft ambtsdragers. Maar ik zie er niet altijd zoveel van, hoor. Het voelt vaak zo anders. Ik blijf zo onder de maat. En ook mijn geloof,
En nou is het binnenkort weer viering van het heilige avondmaal. Ja, ik herken dat wel. Dat is vaak ook zo. Maar dan bemoedigt mij de wijze waarop de opgestane zichzelf hier presenteert. Hij beschikt over de volheid van de geest. Hij wil dat ik hem zo leer kennen en vertrouwen. Telkens nieuw en telkens weer, want hij is dezelfde. Hij wil dat we op hem blijven vertrouwen en van hem verwachten. Want anders wordt het alleen nog maar doodser en leger. En daarom doet Christus ook een appel op de gemeente. Dat lezen we ook in deze brief. En dat brengt ons bij het derde van morgen, bij zijn oproep. Waartoe roept hij ons dan op? Nou, als het in de gemeente een dooie boel is en geestelijk dor en doods en leeg, dan moet je maar naar een andere gemeente gaan. Of zelf maar een gemeente stichten. Nee, dat zegt Christus dus niet. Juist daarmee breken we de gemeente af en maken we het erger. Juist daarmee ondermijnen we de belijdenis dat Christus beschikt over de geest die levend maakt. Wij moeten bij hem zijn en niet bij onszelf of bij anderen. En wat zou dat ook demotiverend zijn voor die enkele personen, voor die rest die ook dreigt te sterven. Nee, weggaan of afhaken, dat helpt niet. Dan ebt het nog sneller weg, ook bij jezelf. Want dan verwachten we het ook te veel van mensen. Van andere mensen dan misschien, maar wel weer van mensen. Ook al zijn dat mensen in een andere kerk. Nee, Christus roept ons op om op hem te zien. Hij beschikt over de volheid van de geest. Die een dode gemeente weer levend maakt. Verwacht het daarom van hem. En laten we dan ook luisteren naar zijn advies hoe dat te doen. Dat zijn hier in deze brief vooral twee dingen die hij noemt. Het eerste is in vers 2, wees waakzaam. Wees niet zorgeloos of gemakzuchtig, maar wees waakzaam. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En waakzaam zijn heeft in de Bijbel en in heel veel gelijkenissen die Jezus vertelt, heel veel en heel vaak te maken met gebed. Waak in het gebed, volhard daarin. Zo leef je in relatie met God en vervult hij ons met zijn geest. Zo verwachten wij het van God. En van Jezus Christus die beschikt over de volheid van de geest om doden weer levend te maken. Daar waar we bidden en blijven bidden. Waar we samen de lofzang gaande houden. Dat is het eerste wat hij noemt. Wees waakzaam. En het tweede advies. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Namelijk het evangelie. Ga dus terug naar de bron. Leef

Maar waar je leeft uit het woord en de liturgie, de eredienst dus, en het getijdengebed, dan ontmoet je Christus die beschikt over de volheid van de geest en zal hij jou en de gemeente van dood weer levend maken. Mij helpt het. In en uit mezelf houd ik het niet vol. In mij is geen kracht. Ik ben vaak veel te leeg. Maar als ik in de Bijbel ga lezen, als ik de tijd neem om te bidden, tijd neem om in het ritme van het getijdengebed met Christus te zijn, dan voel ik het leven terugstromen in mijn geloof. Dan gaat de geest werken en dan wijst hij de weg. Onttrek je dus niet aan de kracht van de liturgie, van de eredienst. Want daarin werkt Christus in de volheid van zijn geest. En daaraan verbindt hij ook nog eens een belofte. Dan geeft hij, staat hier, dat je naam voor eeuwig in het boek des levens staat. Dat je burger mag zijn van het koninkrijk van God. Delen mag in Christus toekomst. Dat je binnen mag gaan in de nieuwe wereld van God. Hij brengt je tot je bestemming zoals je bedoeld bent als kind van God. Weet u wie geen toekomst hebben? Naamchristenen. Hun naam wordt weggehaald uit het boek des levens. U hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Een blijvende naam krijgen alleen zij die op Christus vertrouwen. Nee, we hebben geen andere gemeente nodig, of een andere geloofsleer, of een andere liedcultuur misschien, of meer activiteiten. Wat wij nodig hebben, dat is groeien in de kennis van die Christus die over de volheid van de geest beschikt en doden levend maakt. Wat wij nodig hebben, is onze verwachting op Christus stellen en leven met hem. Want hij beschikt over de geest. Hij heeft het Pinksteren laten worden en maakt het steeds weer Pinksteren. Ook bij u en bij mij. Wat wij nodig hebben is blijvend leven uit de bron van woord en liturgie, van schrift en eredienst, zodat de volheid van de geest blijft stromen tot lof van Christus. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we zingen in antwoord op de verkondiging. Ik heb het net omgedraaid. Niet lied 199, die hebben we al gezongen. We gaan nu zingen Psalm 40, vers 1 en 7. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht.

Gemeente, we gaan danken en de voorbeden doen. Laten wij bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de Heilige Geest. Dat u in de Heilige Geest zo dichtbij gekomen bent. Merkbaar en vooral hoorbaar in de prediking van het evangelie. Wat een bemoediging geeft dat ons. En wij danken u, Heer Jezus, dat u over de Heilige Geest beschikt. En ons uitzicht en verwachting geeft op nieuw leven en herleven van ons geloof in uw gemeente, in deze wereld. En daarom bidden wij u, vul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Breng ons tot leven. Geef dat wij op Jezus Christus gaan lijken en deze wereld op uw koninkrijk. Wees met de kerk die lijdt onder vervolging. Wil door uw Heilige Geest onze broeders en zusters die lijden toch ook bemoedigen en kracht geven om te volharden. En wil ze innerlijk verblijden met uw tegenwoordigheid in hun hart. Wees met uw kerk hier in Bodegraven, dat ze groeien zal in eenheid en liefde. Zegen de arbeid van uw dienaren hier tot opbouw van de gemeente. Vervul hen met uw geest, ook in periodes van dorheid en doodsheid in henzelf. Zegen het beroepingswerk tot een nieuwe herder en leraar om uw gemeente voor te gaan. Zegen de gaven die we hebben afgezonderd voor het werk van de ZOA, van de kerk, de eredienst en het pastoraat. Dat het onder uw zegen goed besteed wordt en mensen zal wijzen op het heil in Jezus Christus en brengen tot geloof. Wij bidden u voor de scholieren die in de spannende afwachting zijn van de uitslag van het eindexamen van de middelbare school, wat ze deze week krijgen. Wil hun werk bekronen, hun inzet bekronen met het gewenste resultaat. Het is een belangrijk moment in hun leven, waarin ze keuzes maken voor hun verdere toekomst en plekje in de maatschappij. Leid ze daarin met uw wijsheid bij het maken van die keuzes. Wees met ons in onze persoonlijke levensomstandigheden. Met name daar waar sprake is van ziekte en zorg. Wil daar aanwezig zijn en uw nabijheid doen ervaren en uw genezende genade. Wees ook met hen die te maken hebben met verlies en rouw. Zo bidden wij u voor de nabestaanden van mevrouw Van Dijk. Wilt u ze kracht geven en uw troost laten ervaren? Ontvang onze dank voor de vreugden die u ons geeft. We mogen ze zien als weldaden van u. Draag deze wereld in uw handen. Wil de oorlogen laten ophouden en de vrede gebieden. Dat er gerechtigheid zal zijn voor alle mensen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Doe ze verstaan wat werkelijk tot hun vrede dient. Het kennen van Jezus Christus. Doe uw koninkrijk komen. En wil door het werk van de zending ook de naam van Jezus bekendmaken tot heil en zegen van alle mensen. Zo bidden wij u voor het zendingsgezin van de gemeente in Maastricht, de familie Landman. En willen u met hen danken voor teamlid Eline, met wie het steeds beter gaat. Wees ze nabij en wees ook bij hen die nog maar net geloven en zoeken naar God, dat ze niet daarvan worden weggetrokken door invloeden van de boze. Bescherm ons ook als we merken dat we in de frontlinie staan. Doe uw koninkrijk komen en laat ons ervaren dat u ons niet loslaat. Door Jezus Christus onze Here, in de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Als slotlied zingen wij weerklanklied 468. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht.

Gemeente, ga dan heen, verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.

En dat was Jaap Kramer samen met Hendrik van Veen. Met het lied One Day. En dat is mooi. 11 uur geweest. Dat betekent nodig toe zijn aan een rondje mannenkoren. Laten we maar beginnen met... laten we beginnen met de gouden stem. Zoals ik ben.

Het is 10:55 en je zit bij het rondje mannenkoren bij Kerkplein 15. En we gaan even door met de lofzang uit Heerden, want die hoorden we zojuist. Met het lied Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus ga nu voor ons zingen I Need Thee Every Hour.

I need thee every hour. Dat was de lofzang uit Heerde. En vanuit Heerde is het via internet maar een kleine stap naar Zuid-Afrika. Want daar hebben ze het Cape Town Mail Choir, het mannenkoor uit Kaapstad. Die gaan voor ons zingen live het Halleluja.

En van het gezongen Halleluja door het Cape Town Mail Choir gaan we naar het Christelijk Mannenkoor Halleluja. En die gaan voor ons zingen: Waarheen, pelgrims? Waarheen gaat gij?

Jesus Keeps Me Singing was dat. Zo die Deo Gloria uit Urk. En we gaan nu naar Workum, naar het mannenkoor. Laus Deo, Veni Jesu.

De Kölner Männerzangverein was dat. O Herr, keep Frieden. En we gaan vanuit Keulen nog even terug naar Urk. Naar Soli Deo Gloria. Met het Yes I Know. En misschien moet u radio iets harder zetten. Want het begint heel zacht.

En dat was Soli Deo Gloria met Yes, I Know. En tot slot van het rondje mannenkoren gaan we naar het mannenensemble Espressione samen met Lucas Kramer. You are my all in all.

De zon komt op. Ik zie in de verte een groene vallei voorbij de rivier. Tijd om te rusten, tijd voor de stilte. Mijn ogen zijn moe, ik heb zoveel gezien. En ik zag de vrije val.

sta ik hier, op een grens in de tijd. Dit is het eindpunt, de reis is voorbij. En daar aan de overkant, ligt het beloofde land. En het is onbereikbaar, het is onbereikbaar, dichtbij. Ik kan deze tijd soms niet meer lezen. Te veel onheilsprofeten met het hart op de tong. En ik zie mijn volk vaak ontevreden. En ze weten

maar ik heb vaak te veel verkeerd ingeschat. Laat iemand anders het loflied maar zingen. Ik heb alles gegeven wat ik had. En nu sta ik hier

En dat was het prachtige lied van Mozes, gezongen door Stef Bos. Prachtig om dat weer te horen. Het is kwart voor elf geweest, dat betekent de kerkelijke agenda. Nou, het eind van het seizoen, dus niet zoveel te beleven, maar genoeg. U kunt bijvoorbeeld vanavond naar de Lutherkerk hier in Bodegraven. Daar hebben ze Songs of Praise onder leiding van Gijsbert Kok. Het begint om 7:00 en ik heb het liedblad gezien, dat kunt u bezien op pge.nu. En het wordt weer heerlijk zingen. Dus als u van zingen houdt in een volle kerk, vooral even gaan naar Songs of Praise vanavond onder leiding van Gijsbert Kok in de Lutherkerk in Bodegraven. Dan gaan we kijken naar de Gouden Stem. Want die hebben een wensconcert, doen ze elk jaar op het eind van het seizoen. Een wensconcert op maandag 29 juni aanstaande begint om 8:00 in de Bethelkerk in Waddinxveen. Toegang is vrij en vol is vol. Mannenkoor de Gouden Stem samen met de Martin Mans Formation. En altijd ruim baan voor jong talent staat erbij. Want er komt altijd wel een jong iemand, of een heel jong iemand soms, prachtig spelen. En wat verder in de tijd, dan kunnen we gaan kijken naar Soli Deo Gloria. Ik weet, ik vind het prachtig om daar nummers van te luisteren. En ze komen dicht in de buurt. En dicht in de buurt, dat wil zeggen in de Sint-Janskerk in Gouda. Op 24 oktober, om 7:30. Schrijf het in uw agenda. 24 oktober, 7:30. De Sint-Janskerk in Gouda. Soli Deo Gloria. En tot zover de agenda. We luisteren nog even naar Jaap Kramer en Hendrik van Veen met het machtige God Sterke Rots.

Kerkplein 15 is alweer bijna voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. Liefhebbers van religieuze muziek, wijs ik nog even de programma's van donderdagavond. Om 7 uur gospel time, 8 uur gewijde muziek, gevolgd door een uurtje gospel muziek. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Kerkplein 15 werd deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Geer. Na het nieuws kunt u nog luisteren naar het programma Toetsen en Snaren. Wij van Kerkplein 15 wensen u nog een hele fijne zondag toe.

0: naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Willen ze een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
14: BR6. Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
15: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
16: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
17: Erwin Holthuizen.
18: Wanneer houdt het op, Erwin?
19: En hoe vindt u dit? Fijne, gouden ouwe.
20: Lessen. Yes, sir, boy.

0: Het is 1978. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een historisch popconcert gehouden in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Ruim 50.000 fans zagen het optreden van Bob Dylan. En op de radio die heerlijke klanken van Donna Linton met het team van Charlie's Angels. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 6 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met uiteraard ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubriekjes. Onder andere het Weekend Weerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ. En nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

0: een van de betere dansplaten van dit moment. Just Stay, Jaxxel en John en Turn the Lights Up.
1: Het is zo laat al.
0: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet laat, jongens. Het is net 10:01 geweest. Maar het is natuurlijk wel de hoogste tijd voor de lunch, dames en heren. Je bent van harte welkom.

0: gezet. Dus je bent van harte welkom in dit studiocomplex. Ja, en ja, hij staat ook al te drinken. Nou, kom maar binnen hoor.
1: Ik ben niet van Bruine
0: Bonen. Nou, dat is natuurlijk onze vaste fan van dit radioprogramma. Bartje, en bid niet voor Bruine Bonen. Maar het wordt gewoon een witte boterham met kaas, denk ik. Ja, lekkere muziek voor zo op de zaterdagmiddag. En zo af en toe ook muziek van Vaderlandse Bodem met 1976. De Liberty.

0: zeg maar zelf, zo kom je de zaterdagmiddag wel door natuurlijk. The Liberation of Man, dat was een groep die kwam uit Amsterdam. En ik moet zeggen, ze maakten wel heel erg leuke, soulvolle muziek hoor.
1: Ja, echt
0: wel,
1: dat is normaal man.
0: Nee, dat is echt wel waar, want het was een leuk plaatje. Het werd overigens geschreven door de Leidse band Catapult en Rubber Robbie. Nou, die kennen we allemaal nog wel. Zaterdagmiddag. Je zit lekker op je bank en een beetje lunchen. En zet de radio maar een beetje aan hoor. Een standje burenruzie. Het kan best nog wel wat harder hoor. Straks de rubriek Kopje Thee met de DJ. En natuurlijk ook nog veel en veel meer. Net zoals deze 84. Diana Ross en Touch by Touch.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuis.

0: Ja, what can I say? Nou, ik moet zeggen, ik heb helemaal geen woorden voor, hoor. Lekkere muziek normaal op de radio van Bos Keks. What can I say? Plaatje komt uit 1977. En het liedje gaat over een jongen die wanhopig probeert indruk te maken op een meisje. En dat doet een beetje met je clumsy, een beetje onhandig. Leuk detail, een aantal muzikanten die aan dit nummer hebben meegewerkt, die hebben later de band Toto opgericht. Heb je toch nog wat geleerd zo op de zaterdagmiddag? Daarvoor muziek van Diana Ross met Touch by Touch. En er is ook iets bijzonders te melden, want dit liedje werd namelijk in de Verenigde Staten niet als single uitgebracht, maar wel in Europa en daar werd het een grote hit. Waarschijnlijk dachten ze aan grensoverschrijdend gedrag, maar die vul ik voor mezelf al in, hè. Ja, het is vandaag 6 juni. En ik heb even gekeken wat het thema voor vandaag is. Het is vandaag Wereldplaagdierendag. En deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico's die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals, let op, kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen. Ik denk dat het geen overbodig thema is. Denk alleen maar aan het onlangs opgedoken hantavirus. En ik hoop overigens wel dat je je lunch binnen hebt. Iemand bij wie die hygiëne op en top is, zit al helemaal voor je klaar. Want we hebben het over Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hebben er geen idee van hoe het echt met me gaat of wie ik echt ben. Ze weten niet eens wat er in mijn hoofd omgaat. Dat ik eigenlijk altijd de slechterik ben en dat ik diep van binnen me zielsongelukkig voel. Niemand gelooft dat, omdat ik ze elke keer op het verkeerde been zet. Mensen denken dat alles goed met me gaat. Ik zie er goed uit, ik lach altijd en sta zelfverzekerd in het leven. Ze weten niet hoe het voelt om gehaat te worden en te worden betrapt op het vertellen van leugens. Dat is wat mij net overkomen is. Ik ben door de mand gevallen bij die ene persoon. Die ene persoon waar ik echt van hou. Reken maar dat ik terugsla. Want ook al weet niemand wat er echt in mijn hoofd omgaat, het is dit keer niet mijn schuld dat het zover gekomen is. Het komt allemaal door jou. En dat zal ik je laten voelen ook. Denk maar niet dat ik je iets zal laten merken van mijn pijn en mijn ellende. Je hoeft dan ook absoluut geen medelijden met me te hebben. Of ben je van plan me nog net op tijd te redden voordat het te laat is? Als ik mijn vuisten bal, zorg je er dan voor dat ik mijn handen net op tijd weer openvouw? Dat ik ze net op tijd weer ontspan, voordat ik ze ga gebruiken en mijn zelfbeheersing verlies. Ik word bijna vrolijk als ik denk aan de wraak die ik op je ga nemen. Ik moet mezelf zielige verhalen gaan vertellen, omdat ik bang ben dat ik zelfs te vrolijk word. Maar zodra ik weer aan mijn ellende denk, verandert die lach op mijn gezicht onmiddellijk weer in een donkere grimas. Stel je voor dat ik nu hardop zou lachen, dan zet ik mezelf voor schut. Kortom, niemand weet wat er echt omgaat achter die blauwe ogen van me.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van De Platense Verhaal. Muziek van The Who en Behind Blue Eyes uit 1971. Je kent dat wel, als je wat ouder bent, dan ga je terugkijken op je jeugd. Dan denk je van ja, was ik wel eens roekeloos, ben ik wel eens stiekem weggegaan. En ik heb helemaal niet aan morgen gedacht. Nou, het centrale liedje in het nu volgende is dat je wel eens jong bent geweest. Maar ook wel eens een beetje, ja, zeg maar, dom, hè?
1: Je was een beetje dom.
0: Ja, dat klopt. We zijn allemaal wel eens een beetje dom geweest. Nou, hij heeft er een plaatje over gemaakt. Het is, zoals we hem kennen, lekker vrolijk. En je kunt hem heel makkelijk meezingen. De nieuwe Tino Martin. Hier is Jong en Dom.

Dino Martin met Jong en Dom. De een wat minder en de ander wat meer. Maar wel een hele leuke plaat. Ja, de komende dagen blijft het wisselvallig weer. De kans op zon is 30% en de kans op neerslag is maar liefst 80%. Minimale temperaturen van 12 graden en maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4.

In die tijd kreeg je volgens mij nog waar voor je geld. Ruim 5 minuten lang genieten van de Nederlandse formatie Solution It's Only Just Begun. Het was een Nederlandse groep, kwam uit het Groningen. En scoorde in die periode van 1970 tot 1983 veel leuke plaatjes. En dit soort plaatjes verdient het gewoon om gedraaid te worden. Zo de zaterdagmiddag tijdens de lunch. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Commodores. Met Keep On Taking Me Higher uit 1981. Zo dadelijk om 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. En de mannen die komen net al binnen. En natuurlijk ook zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En Nicolette, die zit er ook helemaal klaar voor. Maar ze moet er even wachten, want we gaan eerst eventjes langs de K.

0: In 1981 vonden ze natuurlijk het Eurovisie Songfestival Bucks Fizz met Making Your Mind Up. En tijdens dat optreden hadden ze wel iets bijzonders gedaan, want die twee heren die trokken tijdens het liedje de rokken uit van, omhoog van de twee zangeressen. En toen bleek dat ze daar nog kortere rokjes onder hadden. Iemand die naast me zit met een nette pantalon is natuurlijk Nicolette.
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Het is de hoogste tijd dus voor de rubriek kopje thee met de DJ. Een verlaten straat. Regen tikt zacht tegen de ramen. De nacht voelt eindeloos en ergens in de verte klinkt een trein alsof die een verhaal vertelt. Het is zo'n moment waarop herinneringen boven komen drijven en je even helemaal alleen bent met je gedachten. We gaan genieten van Randy Crawford uit 1981. Rainy Night in Georgia.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee, DJ

0: dit stamt toch uit de tijd dat nog niemand van het woord klimaatverandering had gehoord. Zij zong erover. En als zij het zingt, dan is het ook helemaal niet erg dat het gewoon regent. Leuke muziek van Randy Crawford dus en A Rainy Night in Georgia.
1: Vriend, jij moet gewoon je mond houden. Anders moet je gewoon je handschoen aantrekken. En dan sla ik jou ook gewoon de hele ring door.
0: Nou, wat een geweld. Dat gaan we niet doen hoor. Maar de nu volgende heren die zingen al een klein beetje over geweld. Het was een hele grote hit in 1986. Het plaatje werd geschreven door Andrew Gold en Graham Goldman. Bekend van 10cc. Het wordt uitgevoerd door Wax en Right Between the Eyes.

dit is het herkenbare geluid van die 80's natuurlijk. 1986, de mannen van Wax en Right Between the Eyes. Ik zei het al, de mannen van Sport op Zaterdag zijn al binnen. Ze zitten er helemaal klaar voor. Maar eerst iets heel anders, want eind deze maand geeft ze 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. Ze is wereldberoemd en vooral de mannen die zijn heel dol op haar. We hebben het over Helene Fischer. Nog één keer de hit uit 2013. Hier is natuurlijk Ademloos.

tot zover muziek van Helena Visser. Deze maand dus 2 keer te zien in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik heb wel zin in een broodje. Ja, dit was Weekend Lift van zaterdagmiddag 6 juni. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier met de overige programma's. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
9: Ik wens je nog een...

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog. Later volgt er regen. En dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: agenda. BR6.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils. Of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent. Woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: agenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
4: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Radioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij, BR6.
15: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Ondanks de regen en het onweer op vrijdag was het zaterdag gezellig druk in het centrum van Bodegraven. Deze traditie uit 2015 is inmiddels een begrip. De kermis, braderie en live muziek zorgden voor een geweldige sfeer. Zowel landelijke als lokale ondernemers, waaronder Van Boon tot Bakkie en de Keurslager, trokken veel bekijks met hun marktkramen. Ook Stichting Sociaal Cultuur stond er om doeboeken te verkopen voor de vakantiespelen, waarbij direct het nieuwe thema, niet te kappen, werd onthuld. Bij zonnige temperaturen van 25 graden zaten de terrassen op het Raadhuisplein bomvol. 'S Avonds barstte het gratis feest los tot middernacht. De avondvierdaagse van Bodegraven Reewijk vindt plaats van 16 tot en met 19 juni. Wandelaars kiezen uit routes van 2,5 of 5 kilometer door de dorpskernen. 16 juni Reewijkbrug, 17 juni Reewijkdorp, 18 juni Driebrugge en Waarder en 19 juni Bodegraven Raadhuisplein. Deelname kan individueel in groepen of als duo kind met volwassenen. Inwoners met een groene hartpas wandelen gratis mee. Ook zijn er dagkaarten beschikbaar. Kosten 4 avonden 6,50, een duo 11 euro. Losse avond 4,50. Inschrijven en info via de website van Sport en Welzijn Bodegraven Reewijk.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 16:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. De vierde editie van de Langse Lunchtafel in Bodegraven is opnieuw een groot succes geworden. Ruim 200 ouderen genoten van een gezellige en feestelijke lunch, georganiseerd door Zorgmies het Groene Hart. Wat begon als een kleinschalig initiatief, is uitgegroeid tot een geliefde traditie. Tijdens de middag konden bezoekers genieten van koffie, soep en vers belegde broodjes, terwijl ontmoeting en samen zijn centraal stonden. Voor de muzikale omlijsting zorgde volkszanger P.J. Geerlof. Met bekende meezingers kreeg hij de aanwezigen volop aan het zingen en zorgde hij voor een feestelijke sfeer. Ook de inzet van ongeveer 40 vrijwilligers en de steun van lokale ondernemers droegen bij aan het succes van de dag. Dankzij hun betrokkenheid konden alle gasten kosteloos deelnemen. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie die bij vele bezoekers nog lang in herinnering zal blijven. In Bodegraven komt een nieuwe woonwijk op het voormalige terrein van voetbalvereniging Bodegraven. Het project krijgt de naam Het Groene Goud en omvat ongeveer 150 woningen. Daarvan worden zo'n 80 sociale huurwoningen gerealiseerd door woningcoöperatie Mozaïek Wonen en circa 70 betaalbare koopwoningen. Wethouder Dirk-Jan Knol en directeur-bestuurder Anne Ter Stegen van Mozaïek Wonen hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Volgens de gemeente moet de nieuwe wijk een groene en levendige buurt worden, met speciale aandacht voor starters op de woningmarkt. Omwonenden konden vorige week tijdens een inloopbijeenkomst reageren op 3 ontwerpvarianten voor de wijk. De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over het definitieve plan. Voetbalvereniging Bodegraven verhuist ondertussen naar het terrein van Esto, waar extra voorzieningen worden gerealiseerd.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bewoners die zich de afgelopen maanden hebben verzet tegen de mogelijke komst van windturbines in het Groene Hart hebben een belangrijke overwinning geboekt. Provinciale staten van Zuid-Holland hebben besloten alle aangewezen zoekgebieden voor windenergie uit de omgevingsvisie te schrappen. Daarmee verdwijnt ook de polder bij Bodegraven-Reewijk voorlopig uit beeld als mogelijke locatie voor grootschalige windenergie. Het besluit betekent niet dat de plannen definitief van tafel zijn. Verder onderzoek naar de 12 eerder aangewezen zoekgebieden is alleen mogelijk nadat provinciale staten eerst strenge randvoorwaarden hebben opgesteld en vastgesteld. De bewoners wijzen op de brede politieke steun die zij hebben ervaren van coalitiepartijen VVD en BBB, maar ook van verschillende oppositiepartijen. Tijdens de raadsvergadering deze week heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders van de gemeente Bodegraven-Reewijk benoemd. In aanwezigheid van familieleden, vrienden en kennissen werden de bestuurders officieel geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van burgemeester en wethouders formeel van start gegaan. Burgemeester Michiel Graus verwelkomde de nieuwe wethouders en sprak zijn vertrouwen uit in een succesvolle bestuursperiode van Jordan van der Haas voor het CDA, Robin Kersbergen voor de VVD, Jan Leenert van den Heuvel voor de SGP en Remco Thijssen voor BBR. De verdeling van de portefeuilles wordt op een later moment bekendgemaakt. Met het nieuwe college aan het roer zet Bodegraven-Reewijk daarmee een volgende stap richting een toekomst waarin samenwerking, leefbaarheid en ontwikkeling centraal staan.

0: Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3:00. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3:00.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
7: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
13: welkom. Goedemorgen, dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe. Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
12: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
12: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek, ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
12: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
12: Zullen we afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
12: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
12: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
12: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
12: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel
13: thuis geworden. Ja.
12: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
13: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
12: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
12: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
12: Ja. Nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
12: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
12: Dus je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
12: En hobby's?
13: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn achtste jaar al.
12: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
13: niet over
12: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
12: voren,
13: de degen, of de degen, floret.
12: Of de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
12: Oh,
13: dus
12: ja.
13: Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
12: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. En vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
12: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt, lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds onzeker. Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat, denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan en om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat. Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als jij een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan dat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, doe ik wel mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen.

0: gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of ja, niet.
1: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
0: Ja.
1: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Ja. Extreem links en extreem rechts.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
0: Dat weet ik niet.
1: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
0: Ja.
1: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dan moet je regels bedenken.
0: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
1: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
0: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
1: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
0: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
1: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
0: Ja, dan komen
1: dan kunnen we
0: wel.
1: Er misschien best wel uitkomen.
0: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
1: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
0: Heftig.
1: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
0: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
1: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
0: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even. Eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Oh, dat vind ik nog... Kom,
0: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
1: Oh, het Huis van de Stad.
0: Ja,
1: sorry, het Huis van de Stad.
0: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
1: Ja.
0: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 21:15, denk ik.
1: Oh,
0: kwart
1: okay.
0: over tien s'avonds.
1: Kwart over tien al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Er was een

0: waar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja,
1: toen dacht je, wat de fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
0: Ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat gebeurt? Komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn. Ja,
0: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
0: Ja,
1: nee, is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Griffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel
1: maar
0: weer...
1: Maar dan komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
0: Mm-hmm.
1: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: Grapje. Ja,
0: ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiesronde bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm-hmm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke.
0: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja.
1: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij, BR6.
11: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Wie aan countrymuziek denkt, denkt onvermijdelijk aan Willie Nelson. De inmiddels 93-jarige legende weigert achter de geraniums te gaan zitten. Hij blijft schrijven, opnemen en optreden, waardoor hij simpelweg niet mag ontbreken in deze uitzending. Op zijn gloednieuwe meesterwerk Dream Chaser bewijst de Nestor van de Outlaw Country dat zijn muzikale vuur nog altijd even hard brandt als in zijn jonge jaren. Ik opende met Whiskey Wants Me Too, een weemoedige honky-tonk-song waarin Nelson met zijn herkenbare, breekbare stemgeluid zingt over de verleidingen en de littekens van het leven.
1: Warm aanbevolen.

Het vorige nummer vloeit naadloos over in het introspectieve Developing My Pictures, waarin hij op poëtische wijze terugblikt op het verstrijken van de tijd en het koesteren van herinneringen. Alsof hij zijn persoonlijke fotoboek voor ons openslaat. Afsluiten doen we met het elegante Fly Away, een nummer dat een gevoel van ultieme vrijheid en berusting ademt. Samen vormen deze drie tracks het ultieme bewijs dat leeftijd voor deze acts van wereldformaat slechts een getal is. Willie Nelson is er nog altijd. En hoe?

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De krachtige track We Ride It Down dient als een oproep tot gelijkheid en emancipatie van de vrouw. India Raimi verpakt haar vlijmscherpe boodschap in een muzikaal jasje. Dat doet denken aan een duistere spaghetti western. Met veel vuur, humor en rauwe honky-tonk laat ze horen dat ze definitief klaar is met het pleasen en compromisloos haar eigen pad kiest.

De veelzijdige en met Grammys bekroonde singer-songwriter Brandi Carlile is terug met de ijzersterke single Life on the Run. Het nummer combineert op meesterlijke wijze krachtige rootsrock met haar kenmerkende, emotioneel geladen folkvocalen. De stuwende ritmesectie en de dynamische opbouw weerspiegelen perfect het rusteloze gevoel van het leven onderweg.

0: De original van deze week.
1: Ik ga terug naar een absolute evergreen uit 1964, onder de boardwalk van de legendarische formatie The Drifters. Dit roept direct het ultieme lome zomergevoel op. Het nummer, gekenmerkt door de prachtige leadvocalen van Johnny Moore en de sfeervolle percussie, werd destijds een gigantische wereldhit. Dit tijdloze meesterwerk vormt de perfecte opmaat naar een bijzondere interpretatie die we later in het tweede uur zullen gaan horen.

0: William Michael Morgan brengt met zijn nieuwe single I'm Over You de felbegeerde traditionele country sound terug op de radio. De zanger, gezegend met een diepe bariton die doet denken aan de grootheden uit de jaren 90, zingt over de moeizame nasleep van een verbroken relatie. Ondanks de titel laat de emotionele gitaar en neo-traditionele instrumentatie horen dat de pijn nog altijd diep zit. Een heerlijke single voor de liefhebbers van het pure, ongepolijste country ambacht.
1: Fresh New Country.

Met trots presenteer ik het legendarische moeder-dochterduo The Judds als act van de maand. Scherp staat hun iconische doorbraakhit Mama is Crazy uit 1984. Een nummer dat destijds hun allereerste nummer 1 notering werd in de country hitlijsten. De herkenbare loopzuivere harmonieën tussen Naomi en Wynonna vormen de absolute kern van deze tijdloze klassieker. Een prachtig monument uit de country historie dat na al die jaren nog niets aan glans heeft verloren.

De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts maakt diepe indruk met haar nieuwste single Never Really Mine. Ze combineert traditionele country-elementen met een moderne, theaterachtige intensiteit en een vlijmscherpe tekst over liefdesverdriet. Haar krachtige en emotionele stem snijdt door merg en been, ondersteund door een meeslepende productie vol jankende gitaren.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nu aandacht voor de Nederlandse gitarist en singer-songwriter René Hagen met het nummer Big Bad Dog. Het is een rauwe opzwepende track waarin vuige bluesrock en Amerikanen naadloos samensmelten. Hagen etaleert niet alleen zijn goddroge en bezielde stemgeluid, maar imponeert ook met vlijmscherp gitaarwerk dat direct naar de keel grijpt.

Ilse de Lange behoeft nauwelijks introductie, maar met haar single Something Good weet ze toch weer te verrassen. Het nummer is een bitterzoete, weemoedige country poptrack, die perfect past bij haar internationale sound.

Ik blijf in eigen land met de Utrechtse indie pop en rootsformatie The Maureens en een single Crying for the Moon, afkomstig van het album Don't Give Up. De band staat bekend om een prachtige zonovergoten West Coast harmonieën die doen denken aan de Beach Boys en de Jayhawks. Dit is een kunstwerkje vol sprankelende gitaren en een weemoedige ondertoon.

Wederom aandacht voor het album van de maand Feline Era van India Raimi. Six Feet Under is een gitzwarte uptempo country track, waarin Raimi afrekent met de spoken uit haar verleden. De stuwende ritmesectie en het dreigende gitaarspel versterken de duistere, bijna gotische sfeer van de tekst. Raimi zingt met een ongekende felheid en venijn, waarmee ze bewijst dat haar Feline Era synoniem staat voor ultieme muzikale bevrijding en kracht.

0: De Ierse country scene is levendiger dan ooit en dat bewijzen Derek Ryan en Jack Keogh met hun gezamenlijke single Plow on Paddy. Het nummer is een uiterst aanstekelijke en opzwepende track die de Keltische roots prachtig verweeft met traditionele country. De herkenbare stemmen van de heren harmoniëren fantastisch over een vrolijk ritme vol banjo en fiddle. Het is een ode aan de hardwerkende arbeider die met zijn opbeurende karakter gegarandeerd voor een glimlach en een tappende voet zorgt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Australische countrybelofte Tyler Rodriguez en haar single Honky Tonk Healing. Dit nummer is een heerlijke, energieke terugkeer naar de traditionele Honky Tonk sound. Compleet met jankende steelgitaren en een swingende piano. Rodriguez zingt met een krachtige en zelfverzekerde stem over het verwerken van een gebroken hart op de dansvloer. De perfecte afsluiter van dit uur, die je met een flinke dosis energie achterlaat voor het tweede deel.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees.
4: Truus hier, hoe gaat het?
3: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
6: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik heb voor dit tweede uur minstens zoveel moois voor je in petto. Ik opende met een flinke dosis karaktermuziek van Ray Wiley Hubbard, waarna ik snel doorga naar de vaste rubrieken met daarin een speciaal eerbetoon. Laat de muziek maar spreken. Zoals gezegd, Ray Wiley Hubbard opende het tweede uur met Cassette Mixtape. Dat was een geweldige en karaktervolle opener die direct de juiste toon zette voor dit tweede uur van de uitzending.
1: Crossroads. Crossroads Country Flashback.
0: We luisteren achtereenvolgens naar twee van hun allergrootste successen, te beginnen met de energieke uptempo klassieker Why Not Me uit 1984.

Nu nog het eveneens zeer succesvolle en prachtige ingetogen Love is Alive. Beide tracks etaleren op fenomenale wijze de ongeëvenaarde vocale chemie tussen moeder Naomi en dochter Winona. De minimalistische, doch uiterst effectieve productie geeft hun stemmen alle ruimte om te schitteren en de luisteraar diep te raken.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In de tragicomische track Crying in My Lingerie horen we haar op haar best. Kwetsbaar, theatraal en gezegend met een flinke dosis humor. Muzikaal gezien is het een meeslepende, trage honky-tonk ballad, waarin Remy met dramatische uithalen haar liefdesverdriet bezingt. Het nummer balanceert knap tussen diep emotioneel drama en een knipoog, wat haar enorme vakmanschap als songwriter nogmaals onderstreept.
2: Well,

De vierkoppige formatie Sad Daddy brengt met hun single Let's Go Fishing een heerlijke, onbezorgde sfeer in de uitzending. Hun muziek is een aanstekelijke mix van old-time stringband music, vroege jazz, blues en traditionele bluegrass. Met instrumenten als de banjo, fiddle en contrabas creëren ze een organisch en warm geluid dat uitnodigt om achterover te leunen.

De broers Paige Burcombe en Jack Torrey, beter bekend als de Cactus Blossoms, leveren met de single Lately I've Let Things Slide een prachtig staaltje retro country af. Het nummer is een cover van de Britse legende Nick Lowe, maar de broers gieten er volledig hun eigen herkenbare sausje overheen. Hun loopzuivere fluwelen broederharmonieën doen direct denken aan de Everly Brothers en tillen de weemoedige tekst naar een hoger niveau.

0: De cover van deze week.
1: De Schots-Canadese Johnny Reed met zijn interpretatie van Under the Boardwalk. Waar we in het eerste uur de soulvolle original van de Drifters hoorden, geeft Reed er hier een geheel eigentijdse country twist aan. Met zijn krachtige, tikkeltje schorre bariton en een rijke instrumentatie vol blazers en gitaren blaast hij de klassieker nieuw leven in.

Singer-songwriter Matthew Ryan staat al jaren bekend om zijn diepgaande emotionele songs. En het is op Through Your Life niet anders. Afkomstig van zijn album A Little Imperfect is dit nummer een rauwe folk-rock track die je koud op de kleren valt. Ryan's doorleefde en gruizige stemgeluid snijdt door de minimalistische sfeervolle productie heen. Het is een song over overleven, liefde en de littekens die het leven achterlaat.

In het speciale songwriterblokje eren we het vaak onderschatte genie van Dolly Parton als componist. Door te luisteren naar drie van haar meesterlijke creaties, gezongen door andere grootheden. Eerst Emmylou Harris, die een breekbare en indrukwekkende versie neerzet van het hartverscheurende To Daddy. Daarna hoor je outlaw-legende Waylon Jennings, die met zijn stoere, doch gevoelige bariton schittert in het romantische Waltz Me to Heaven.

Tot slot van dit blokje Merle Haggard met zijn ijzersterke verhalende vertolking van Kentucky Gambler. Drie totaal verschillende artiesten die bewijzen hoe fraai de composities van Dolly Parton werkelijk zijn.

0: in de Spotlight.
1: Spanje is het doel van deze rubriek met als gast de verrassende countryformatie The Wild Horses. Eerst aandacht voor het bijzondere Por El Camino Estrecho. Een prachtig en uniek nummer waarop de band samenwerkt met de bekende Spaanse rockmuzikant Quicky González. Direct daarna het Engelstalige Simple Country Boy. Een heerlijke neo-traditionele country track die zo uit Nashville had kunnen komen. De band laat met deze twee opeenvolgende nummers hun enorme veelzijdigheid horen.

Met de prachtige dankbare woorden van Joshua Ray Walker zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. 2 uur vol country Americana rootsmuziek vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.

0: ik streng ga.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: technisch kierkje, soms op het Alexanderplein.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.